Hi almal, my naam is Sean George van Alive in Caps en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, die internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

Stefan Bissachi da ich, ne? Ja. Und ja. Stefan Oumaiki. In elk geval, nou kom. En ek het lekker baie muziek vanochtend, baie muziek. En die tijd is nou so 5 minute voor. Ach, ek wonder wie luister allemaal saam. Julle moet maar laat weet van waar af julle luister en wie luister. Want ek kan hallo sê, ek gaan nou kyk wie allemaal daar so is wat ons kan hallo sê voor vanochtend. En ja, nou toe. Kom ons luister nog een bykie muziek. Hier so is natuurlijk een bykie van Ek Wens. Ja, Ek Wens ook baie dinge.

Hou vas. Nou toe. Dis Vincent Gordon gewees daarie, hoor. Het jy geweet dat Corlia Botha en Patricio Boerijn, onthou jylle, jy ken Patricio en Corlia Botha het al saam gesing, opname gemaakt. En dit in Afrikaans. Ek, ja, Patricio kan Afrikaans sing. Geloof my, hy kan Afrikaans sing. En ek wil hê julle moet saam luister hierna. Dit is pragtig. Patricio en Corlia.

Hey, is prachtig, né? Dit is natuurlijk Cornelia Botha en Patricio Boerijn, ja. En nou ja, en ik wonder, ja, hierdie ene, ik heb nog op julle speel, ek, is my baie mooi, Daniel Hofmanse, né? En nou ja, ek niemand het my gelat weet hoe hulle naweek was, so ek neem aan, dit is allemaal was, een lekker naweek gehad, Charlotte, sy foon is kapot, en Jimmy verjaar en hy werk en Philip sit reg vir julle vir 9:00. Alles mooi, pas mooi om die maandagochtend en dis wasdag by baie mense, wasgoed word gewas en dan luister so in die achtergrond, kan nie saamgesels sê, maar dis 100% reg, die wasgoed moet gedoen word en ek sien dat baie mense wat luister, maar min wat saamgesels, nou maar kom en Daniel Hofman, prachtig een.

Daarin, jy sien. Ja, nou toe, dit is Daniel Hofman gewees daar, ne? En, nou kom, en, is nou gedoe lekker, dit is een nommerkie, geniet op sommer.

Dat is lekker, dit is zinnever geweest daar. Ek gaan op julle twee in een reikie gespeel, want ek moet gegooid reikie doen. En hierdie ene keer, Tannie Joey, as jy luister, is joune natuurlijk. Het is jou nommer, ek weet, sy is vreselijk lief vir hierdie ene. En net daarna gaan ons dorp toe.

0: you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@haankrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@haankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: En Splinter nie weer eniekie van Bernice Wees saam met Droom Syndroom, en sy naam is Toelaat.

Oscar, die begin nie altyd dadelik nie, maar dit maak ons nie van ons slegte mense nie. Ons kaste soms leeg, maar daarom kan ons selfs in jou. Ongelukkig gaan dit nou, maar dit is vir geld. Het is toch ook iets waar ons het te van besin oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons foute, maar dit is mos normaal. Gelukkig kom ons daarom altyd tot een verhaal. Het dankbaar is dit ook ek nou dat alles wat gebeur het, daar is echt dat sekere goeders wat ek wens ek omgekeer het. Maar die lewe werk so nie, en ten minste tot stories. Dank je hemelse vader, ek nog een van julle verloor. Dank je vir dit alles wat al vir my beteken. Het is al een ding is wat ek wil hee, dat julle moet weet, is dit Ubuntu is my Bible, Ubuntu is my Bible, Ubuntu is my Bible, Ubuntu is my Bible, Ubuntu is my Bible, Ubuntu is my Bible, Ubuntu is my Bible, Ubuntu is my kerk.

Soms is het net alsof we eerst rivier. De lieve is er in de maat toch als het die. Waar alles ik gepraat raakt, de mensen in verzaak maken. Op plek voor plannen en verdromen gemak raak. Ik ben toch niet dood, tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes. Toen mijn mama beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als ik in die lieve of een echt nou vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik het zie.

Drink je vertel van een brieste plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zoals een dagaboy. Maar hij is nog zo, jij verstaat niet bij je maat.

blikken fald, fartskarpe spure. Marichopien i dopien i sån makatons förlor. Du fatt ons ett brev, vad ons is lukt gevreet. Du maak om drie saliehoutjes bij mekaar, laat ons weer gaan steek, hy toch. En die bakkie staan in idol, recht om verder te jacht. Dan kom om drie stuk plooi alweer, en sê kerels, wow, wat geslag.

0: asem in. Ik asem uit. Ik asem alles in en uit. En ruik die trosjes mimosa manen geel zo zomer.
1: En uit.
0: En die stilte voor je voorhoofd zo zomer in die middaguur. Ik asem een zomer, een stilte. En die ruik van trosjes mimosa manen alles in en uit en in.

Nou een van die mooiste liedjies wat ooit geskryf is deur die Vlaming Jacques Brel. Dit het bekend geraak in Frans, ook in Engels, ook in Afrikaans. Maar hier sing hy dit self in Vlaams en jy sal dit maklik kan volg. Vlaams en Afrikaans is baie naby aan mekaar. Laat my niet alleen.

Laat me niet alleen toe, vergeet de strijd toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen in die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met insnijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Lief,

Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich naar wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond ziet men vaag het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, zwakheid mint de kracht, daglicht mint de nacht, mijn nacht mint jouw acht.

Laat me niet alleen, nee. Ik huil niet meer, nee. Ik spreek niet meer, want ik wil alleen horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik wraak niet meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

Koos de Plessis se dogter Carla het haar pa se liedjie Gebed gesing. Interessant genoeg is daar nooit 'n opname gewees wat Koos het self gesing het nie. En nog meer interessant is dit is dat dit nêrens opgeneem is in die liedboek van die kerk nie, maar steeds een van die mees gewildste liedjies is van Koos de Plessis. Hier is Carla de Plessis met haar pa se lied Gebed.

steel stuk jouw vertrouwen. Waarvoor is hij bang? Waarvoor is hij bang? Waarvoor is hij bang? Waarvoor is hij bang? Als je morgen weer gaan insnel en jouw laste tien

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

Dai, io moro più, eh? Met lijsten. Zijn veel Royce Crispies gekoopt. Trek op je broekie en steek in je wimpie.

Als ik je was een moer en je stil weer een deel van mij beet, en in slaap val je aan en iedereen probeert mij reed die niet bij je wil boer. En ik vond er op het vet wat ik eet.

Wenn op mij is niks. Die banken kan vat wat er geht, maar laat hulle raak aan jou.